Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een 100-tal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte achtste in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de achtste rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer, minimaal nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.

www.kermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Wie vrijdag door het centrum van Genk liep, kon behoorlijk schrikken. Op verschillende plaatsen lagen levensechte lijken op straat. Gelukkig ging het om strooppoppen. Ze maken deel uit van de Sunflower Project van het Sunflower Collective. De kunstenaars willen met hun guerrilla arts aandacht vragen voor slachtoffers van oorlog en geweld. De lichamen met zonnebloemen die uit hun hart groeien, werden zonder toestemming van de stad geplaatst. De installatie moet bezoekers laten nadenken over wat mensen in conflictgebieden dagelijks meemaken. Dit weekend is ook een tentoonstelling te bekijken in The Gallery. De zoektocht naar een opvolger voor bisschop Patrick Hoogmartens van Hasselt is gestart. Hoogmartens wordt in mei volgend jaar 75 en moet dan zijn ontslag aanbieden aan paus Leo XIV. De nieuwe bisschop wordt eerst coadjutor met een recht op opvolging. De paus heeft uiteindelijk het laatste woord. De pauselijke vertegenwoordiger in België, Franco Coppola, heeft intussen gesprekken gevoerd in de 7 decanaten van het bisdom. Hij maakt later een shortlist van 3 kandidaten. Mogelijk komt de nieuwe bisschop uit Limburg. Maar dat is zeker niet noodzakelijk. Ook kandidaten van buiten het bisdom zijn mogelijk. Vandaag kan er lokaal een onweerachtige bui vallen, maar de meeste regio's in Limburg houden het droog. De kans op een bui is het grootst tussen 16 en 19 uur. De zon krijgt in de loop van de dag geregeld concurrentie van wolken. Het blijft een graad of 5 minder heet in vergelijking met gisteren. We kunnen dus een maxima rond 32 graden Celsius verwachten. De wind is lange tijd zwak van kracht. In de loop van de avond gaat het tijdelijk wat harder waaien vanuit het noordoosten. De nacht naar zondag verloopt rustig en droog.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
1: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no mira más,
0: ¿eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
2: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
0: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
3: Espresso.
4: Goedemorgen.
3: Koffiekletsen met Ludo Weijer.

0: Als dat niet, Donna Summer was de Queen of Disco met een geweldige discoplaat uit de 1977. I Feel Love en Donna Summer.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Zaterdag, dat betekent dat wij de vakantieuitvoering geven van Espresso met veel muziek en veel minder blabla tussendoor. En over de muziek gesproken, James Last zit erin, Marc Carrion, de Ellen Price set, ook Peter Kraus en Dean Martin.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012-69-0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: brandweer in de Hoge Venen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
1: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no mira más,
0: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
2: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
0: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
3: Dit is Hit Riders. Your looks the evergreen. Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

zorg dat ik jou meteen naar de voeten bezorg. Ik nam je mee op de oceaan met torenhoge golven. En dan moet je proberen op je surfplank te blijven staan. En als dat niet lukt en je gaat onderuit, dan heet dat in het surfjargon a wipeout. Het thema in het nummer van The Safaris. We zijn begin jaren 60 in het zonovergoten Californië, de hoogtijdagen van de surf en van de surf.

Ze waren goed bevriend met Brian Wilson van de Beach Boys, die iets te gul was door Jan en Dean deze surfhit cadeau te doen. Of deze jongens ooit iets met surf te maken hebben gehad, weet ik niet. Ik weet wel dat ze geclasseerd staan onder symfonische rock. Ik klasseer ze eerder onder soft rock, samen met Fleetwood Mac, 10cc, Elton John en ga zo maar door. Ik heb het over de groep Supertramp.

Opvallend bij Supertramp was het gebruik van een saxofoon, een Wurlitzer orgel en de stem van Roger Hodgson, zoals je kon horen in The Logical Song. Logisch zou zijn dat ik nu nog zo'n popklassieker ga draaien en die ligt ook klaar trouwens. Heb ik van in het begin een knappe plaat gevonden, de man scoorde niet zoveel hits, een stuk of drie, als ik snel tel. Ik heb het over Al Stewart, Year of the Cat.

juist de tijd dat de Catzones trakteerden op minstens een hit of twee per jaar. Waren steengoed, vooral gedragen door de knappe stem van Piet Veerman. Zakken we even af naar het zuiden, niet te ver, dan lopen we daar als het even mee zit Dick Rivers tegen het lijf, die zich in de 60's graag liet begeleiden door Les Chats Sauvages.

artiest à Saint-Tropez, Dick Rivers, die vaak het podium deelde met Richard Anthony, de man die zich dood ellendig vond toen hij aan het begin van de 60 jaar vaak het podium moest delen met zijn grootste rivaal Johnny Hallyday. Nu trok Johnny nogal wat ruig publiek aan en die lustte Anthony niet. En die bekoorde hem vaak met tomaten en bierblikjes. Gelukkig werd hij op sleeptouw genomen door Petula Clark en François Zaar, die hem mee op tournee namen en hun publiek lustte Richard Anthony wel. Er heerste nogal wat jaloezie rond Richard, omdat hij door zijn opvoeding diverse talen sprak en ook in het buitenland makkelijk hits scoorde, onder andere in Italië.

toen hij een dubbelslag. Hij scoorde in Frankrijk met de Franse versie van Il mio mondo, Ce monde. En toch stond hierop daarnaast ook de originele Italiaanse versie in te blikken. Ik heb zin om een beetje gek te doen, een paar liedjes te draaien met een hoek af. Een mens mag af en toe eens buiten de lijntjes kleuren. Zoals Brian Hyland ook graag deed.

hij terugdenken aan de kermis van toen, aan de rups en de botsauto's. Daar draaiden ze deze muziek gretig, I'm Gonna Knock on Your Door, Eddie Hodges. Die stond thuis, die plaat, thuis om de hoek op de jukebox en dat doet me eraan denken dat ik moet opstaan en naar hiernaast lopen voor ons vast item in Hitwaarders, onze jukebox-favorieten. Maar tot die tijd een favoriet van mij persoonlijk, een plaat die ik ontzettend graag blijf horen, The Fat Larry's Band, Zoom.

mag niet ontbreken op de jukebox Cracklin' Rosie van Neil Diamond, met daarvoor Jimmy Helms, My Special Angel. Ik weet niet of het je opvalt, maar we maken er hier bij Radio Ludo een punt van dat de platen die we draaien niet krassen en niet vals klinken. De centrifugatie, dat is een duur woord, van de platen moet correct zijn en de geluidskwaliteit. En waar het kan, verkiezen we de stereoversie boven de mono.

stonden ooit in Hasselt op het podium in de voormalige grenslandhallen naar aanleiding van de benefit party de Britse groep The Real Thing, You To Me Are Everything. Een rest aantal jaren later besloten Stock Aitken en Waterman dat nummer een opwoedsbeurt te geven en ze speelden het door aan een van hun poulains, Sonny.

dijk van een keur vind ik dit, gezongen door een dijk van een stem, Paul Carrack, What Does It Take? Oorspronkelijk een hit voor de man die ooit naast me zat voor een interview in het Martenshuis in Hasselt, nu de Hoesting. Ik heb het over Junior Walker, die daar aanwezig was, samen met zijn voltallige Old Stars. En ik kan je garanderen, dat was daar dolle pret, zeker toen dit nummer werd ingezet.

it's a hit.

kennen we van de Jacksons en van het Britse tweetal Big Fun, Blame It On The Boogie. Zo'n beetje de hekkensluiters van het eerste uur Hitwarners. Maar niet snotteren, zagen of klagen. Zometeen ben ik er na het nieuws terug voor nog een uur Golden Oldies, Evergreens en Pop Classics. Tot zo dadelijk.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
1: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no me da más,
0: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
2: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
0: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
3: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
4: Dit is Hit Riders. Your looks are evergreen. Met Mark Bridouet.
5: De enige

Op deze 15 augustus mag en kan de mariale kleur blauw niet ontbreken. Niet dat ze in de buurt van de religieuze Madonna komt, de mevrouw die daarnet zong. Maar dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Hè. Madonna True Blue. Tegenwoordig is ze opnieuw aan de slag. Dat we naar haar moeten luisteren, tot daar maar naar haar kijken. De leeftijd heeft toch vat op haar gekregen. Een vaak en veel bezongen kleur blauw. Al heeft blue iets meer met de tristesse te maken. Je kan er een neerslachtige bui mee omschrijven en je kan die mood zelfs in een liedje gieten.

Voor de volledigheid kan verwijzen naar een sombere stemming, maar ook naar een soort ja, zacht lavendelachtig blauw. Zo'n zachte blauwe tint, Moody Blue. En daarover zong Elvis Presley. Zal ik voor de fun en het weekendplezier er nog een tint blauw aan toevoegen? Dit hebben we met z'n allen wel eens meegemaakt, een blauwe maandag.

Als je het in je kop steekt, dan lijkt het ook nog te kloppen dat de maandag sowieso een deprimerende dag is. Maar troost je, medici en psychiaters zijn het erover eens dat dit niet op bewijsbare feiten berust. Het zijn de media die dit opkloppen. Straks moet je ook eens naar buiten kijken. Dan trakteer ik jullie met z'n allen op een blauwe maan. Dat is beloofd. Blue Moon.

hoeft niet altijd een grootste hit te zijn die we draaien. Since I Don't Have You, deze opvolger mag er ook best wezen. This I Swear, The Skyliners. Een nummer nu dat in 1950 op plaat werd gezet door Les Paul en Mary Ford. Iets nadien op plaat gezet door Patti Page. Maar welke versie heb ik gekozen? Wel deze van de nieuwe snaar.

Met het behoud van die typische Les Paul gitaarsound Mockingbird Hill door de nieuwe snaar. Ik weet nog goed dat, toen het een aantal weken geleden zo heet was, ik 's avonds probeerde wat afkoeling te zoeken door de ramen tegen elkaar open te zetten, maar er was geen wind en ik heb het toen maar geprobeerd door een plaatje op te leggen. Dit plaatje van Fats Domino. MUZIEK

Niks van, de truc heeft niet gewerkt. Je windje te bespeuren, ondanks Fats Domino's, let the four winds blow. Ik moet goed uitkijken, want ik was bijna over mijn koffer met haast vergeten singeltjes gestruikeld. Ik weet dat je het plezant vindt dat ik vooraf niet vertel wie er nu klaar ligt op mijn draaitafel. Je hebt altijd luisteraars die graag raden en hun geheugen testen. Bij dit hoef je niet eens te proberen je geheugen te testen, is de zoveelste AI-productie die ik verzamel. Onder de noemer American Duo, The Last Dance at Rosie's Dinner.

terecht vergeetmenietjes genoemd. Geen kat die die plaatjes nog draait, behalve wij hier op de zaterdag in Hitwaarders van Radio Ludo. Ocean, put your hand and let me and the family cooking, you can do magic. Dat kan ik ook. Geef me eens een stapeltje platen en we maken er een feestje van. Zeker met het weekend, Paul aan de woorden.

Ja, geraakt dat ook stilaan ingeburgerd. Vooral als meisjes 16 worden, dan wordt er samen met de vrienden een feestje op het getouw gezet. In Amerika bestaat die gewoonte al lang. Zoals je kan horen in het liedje van Niels Sedaka, Happy Birthday, Sweet 16. Die leeftijd wordt ook zo omschreven als Sweet 16. Of dat zulke zoete jaren zijn, weet ik niet. Ik heb nooit een dochter gehad, wel twee zonen. En toen die 16 waren, hadden die wat anders aan hun hoofd.

Wat een doffe ellende, wat een snotterplaat, een huilebalk, een tearjerker, polenka, met de vraag of je verjaardag mee zat. Did you have a happy birthday? Ik hoefde niet eens naar de inhoud te luisteren. Moet triest zijn, vermoed ik, want je kan dit bezwaarlijk en amusant nummer vinden. In de liefde zit het hem niet mee. En voordien ook niet, want hij was verliefd, polenka dus op Diane Eyop, en die zag hem niet zitten. Het leverde hem wel zijn eerste vette hit op. Maar tweemaal polenka aan elkaar is te veel van het goede, dus is hier de versie van Frankie Lyman.

Frankie Lyman en zijn teenagers Rihanna. Is het je al opgevallen hoeveel voornamen in liedjes werden gegoten? Ik laat me niet verleiden tot een opsomming, maar daarnet hoorde je Diana die de aandacht opeiste. En hier is al een andere die zich graag in de kijker laat zingen.

Hallo Kroket, Chuck Berry die gaf er een lab op in zijn Ode aan Carol. Ik kan er geen lab meer opgeven, want mijn tijd zit erop. Tof dat je erbij was. Ik maak bij deze afspraak voor ons rendezvous. Morgen om 10:00, ook hier bij Radio Ludo. Maar dan voor 6 dag. Tot de volgende.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus, meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Florennes. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: hoop dat ik u kan behagen.
1: Geniet van je dag met Ludo.
2: Limburg's leukste evergreens.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Wie vrijdag door het centrum van Genk liep, kon behoorlijk schrikken. Op verschillende plaatsen lagen levensechte lijken op straat. Gelukkig ging het om strooppoppen. Ze maken deel uit van de Sunflower Project van het Sunflower Collective. De kunstenaars willen met hun guerrilla art aandacht vragen voor slachtoffers van oorlog en geweld. De lichamen met zonnebloemen die uit hun hart groeien, werden zonder toestemming van de stad geplaatst. De installatie moet bezoekers laten nadenken over wat mensen in conflictgebieden dagelijks meemaken. Dit weekend is ook een tentoonstelling te bekijken in The Gallery. De zoektocht naar een opvolger voor bisschop Patrick Hoogmartens van Hasselt is gestart. Hoogmartens wordt in mei volgend jaar 75 en moet dan zijn ontslag aanbieden aan paus Leo XIV. De nieuwe bisschop wordt eerst coadjutor met een recht op opvolging. De paus heeft uiteindelijk het laatste woord. De pauselijke vertegenwoordiger in België, Franco Coppola, heeft intussen gesprekken gevoerd in de 7 decanaten van het bisdom. Hij maakt later een shortlist van 3 kandidaten. Mogelijk komt de nieuwe bisschop uit Limburg. Maar dat is zeker niet noodzakelijk. Ook kandidaten van buiten het bisdom zijn mogelijk. Vandaag kan er lokaal een onweerachtige bui vallen, maar de meeste regio's in Limburg houden het droog. De kans op een bui is het grootst tussen 16 en 19 uur. De zon krijgt in de loop van de dag geregeld concurrentie van wolken. Het blijft een graad of 5 minder heet in vergelijking met gisteren. We kunnen dus een maxima rond 32 graden Celsius verwachten. De wind is lange tijd zwak van kracht. In de loop van de avond gaat het tijdelijk wat harder waaien vanuit het noordoosten. De nacht naar zondag verloopt rustig en droog.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.

www.kernt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, och een kie, want het is het kie werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet dagelijks diezelfde.

Je zaagt je zo zot wat is er aan te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard. Oh, blanse, blanse, blanse en zijn paard. Jack, Jack, je Jack, mijn paard. Ik voel heel goed dat je me niet verstaat. Het is niet de vitesse wat dat hem omgaat.

tot jen daar ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met paard en karre en heel zijn menage. O Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voort ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beest nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je ter neuzen van een paardenstront. O Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De muis nep straat, gaan er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O blanche, blanche, blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Alken worden vanaf maandag de snelheidslimieten in 49 straten aangepast. In 15 straten gaat de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. In nog eens 34 straten wordt 50 km per uur vervangen door 30. De gemeente wil de snelheden beter afstemmen op de omgeving. In woonwijken en schoolomgevingen wordt 30 km per uur de norm. Wegen met gescheiden fietspaden behouden hun limiet van 70 km per uur. De komende dagen worden de verkeersborden aangepast. En in eerste instantie worden nog geen boetes uitgeschreven. De gemeente zet vooral in op sensibilisering. Onderzoekers van PC Fruit in Sint-Ruiden hebben ontdekt dat klavers en kruiden de bodem in fruitplantages tot 20 graden koeler kunnen houden. Tijdens de huidige hitte liggen klassieke grasstroken er doorbij, terwijl stroken met klaver en kruiden groen blijven. De planten wortelen dieper en zijn daardoor beter resistent tegen droogte. Op dor gras kan de temperatuur oplopen tot meer dan 60 graden Celsius. Onder klaver en kruiden blijft die rond de 35 tot 40 graden. Toch blijft irrigatie belangrijk. Slechts een kwart van de Limburgse perentelers beschikt vandaag over een irrigatiesysteem. Vandaag kan er lokaal een onweerachtige bui vallen, maar de meeste regio's in Limburg houden het droog. De kans op een bui is het grootst tussen 16 en 19 uur. De zon krijgt in de loop van de dag geregeld concurrentie van wolken. Het blijft een graad of 5 minder heet in vergelijking met gisteren. We kunnen dus een maxima rond 32 graden Celsius verwachten. De wind is lange tijd zwak van kracht. In de loop van de avond gaat het tijdelijk wat harder waaien vanuit het noordoosten. De nacht naar zondag verloopt rustig en droog.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your looks the evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Hallo, zet de radio lekker luid en stap met ons in de tijdmachine. De komende 2 uur nemen we je mee terug naar de gouden decennia van de popmuziek. Van de onvergetelijke evergreens uit de 50s en 60s tot de grootste classics uit de 70s en 80s. En of je nu in de keuken staat, in de auto zit of geniet in het zonnetje op het terras, wij zorgen voor de perfecte soundtrack van jouw weekend. Je krijgt al meteen het beste dat in ons zit, the best of my love. En dat is nog maar het begin.

Over je lief zingen, dat is ook een manier om een hit te scoren. Vraag dat maar aan Mary Wells. Je had het over My Guy. En zo zie je maar dat iedereen hier welkom is bij Radio Ludo. Net zoals bij Kuifje, van 7 tot 77. En wij maken het hard door te zeggen dat er bij Radio Ludo geen leeftijdslimiet opstaat als je maar jong van hart bent, zoals deze meneer ooit is geweest, Jimmy Jones.

Vorige week was het 14 jaar geleden dat Jimmy Jones overleed in Aberdeen. Bij ons scoorde hij 2 maal. Dat was met Handyman en Good Timing. Een song nu die Jack Keller schreef samen met Howard Greenfield. En Howard was normaal de vaste tekstschrijver van Neil Sedaka. Jack en Howard leverden in 1962 de hit Venus in Blue Jeans af, werd in hun thuisland Amerika een hit voor Jimmy Clanton en zoals zo vaak gebeurde, werd zo'n hit in het buitenland opgepikt en scoorde er iemand anders mee. In dit geval in Engeland, Mark Winter.

het mij niet eens te zijn, maar die man, Shakin' Stevens dus, heeft aardig wat degelijke hits afgeleverd. En hij deed dat in de stijl zoals ze in de 50s platen opnamen, A Love Worth Waiting For. Op Radio Ludo heb je ook een tijdje moeten wachten, want we gingen pas van start in 2023, in de maand augustus was dat, dus precies 3 jaar geleden. Op wie we ook even hebben moeten wachten, want ik was in onze hitwaardes die man compleet uit het oog verloren, Fats Domino.

Fats Domino, I don't want to set the world on fire. Ik zeg niet dat zij de wereld op zijn kop zetten, maar toen Sandy Shaw meedeed aan het Eurovisie Songfestival en het leek alsof ze thuis haar schoenen was vergeten, was dat plots Talk of the Town. En deed het er bijna niet toe welk liedje ze zong. Dit dus.

String. In 1967 had in Wenen de 12e editie plaats van het Eurovisie Songfestival, waaraan België meedeed met Louis Neefs, die toen de 7e plaats bereikte met Ik heb zorgen. Winnaar werd toen Groot-Brittannië met Puppet on a String en de barrevoetse Sandy Shaw. Wie nooit of te nooit aan dat festival deelnam, was Dusty Springfield, die zometeen de muzikale stap, overstap, mag zetten naar hiernaast. En ze mag dat samen met mij doen. En dan weet je al hoe laat het is. Juist ja, daar ga ik op de knop van onze Hitwaarders jukebox drukken. En dan maar zien en horen welk geluid er deze keer uitkomt.

Een productie van Joe May Globetrotten door de Tornado's. Je weet wel, de hitmakers van Telstar. Over hitmakers gesproken, op het scherm leken ze een droomkoppel, Olivia Newton-John en John Travolta. Vandaag nog eens een keertje met een monsterhit, You're the One That I Want.

De film Grease met een halve pot Brill Cream in zijn haar, John Travolta. Aan de zijde van Olivia Newton-John, You're the One That I Want. En ik hoor je thuis al zeggen, Brie Louet, hoe lang hou jij dat vol de ene hit naar de andere te draaien? Wel, hier in Hitwaarders is dat in het weekend een koud kunstje. Ik ga voor mijn discotheek staan en ik hoef maar mijn hand uit te steken. Meestal mijn rechter en ik heb meteen beet. Hier, kijk maar mee wat er op het hoesje staat. Stevie Wonder, I just call to say I love you.

het geluid van Tamla Motown. Nou, Stevie Wonder, Donny Elwood, met een cover van een Supremes klassieker, Where Did Our Love Go? Daar ga ik niet op antwoorden, ik hou dat privé, maar dit mag je wel weten. Ik draaide er net het droomkoppel John Travolta en Olivia Newton-John, dit is er ook in, en wat de waarheid wil, ze waren in het echt, voor een tijdje dan toch, een koppel, een echt koppel, liefjes van elkaar, Kylie Minogue en Jason Donovan.

Left een mooie ballad, especially for you, Kylie Minogue en Jason Donovan. Beide goudhaantjes in de platenstal van Stock Aitken en Waterman. Die hadden nog een vette vis op het droge toen Rick Astley aan boord kwam, die tot hun grote verbazing niet alleen in Engeland scoorde, maar ook heel hoog in Amerika.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En dat doe ik ook niet. Ik geef ook niet op. Ik zit al meer dan 50 jaar in dit vak en presenteer nog altijd met evenveel plezier. Tenminste, als jullie ons blijven volgen, want zonder jullie aandacht en enthousiasme aan de overkant geraak ik nergens. Bedankt daarvoor en als cadeautje krijg je zomaar gratis nog een portie liefde op.

0: Lievelingsgroep van de Bee Gees, dat kwam waarschijnlijk door de al even hoge falsetstemmen. Zoals je die ook hoorde bij de Stylistics, I Can't Give You Anything But Love. En die liefde gaat zo ver dat ik meteen nog een uur Hitwaarders ga presenteren en samenstellen. Dus tot zo dadelijk aan de overkant van het nieuws.
1: Dit is Hitwaarders.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
3: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
4: Your legs.
0: Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.

Toen begin jaren 80 de hoogtijdagen van de Eleanor Soodles voorbij waren, pakte ze verrassend uit met Chain Reaction, een nummer dat ze ging lenen bij de gebroeders Gibb, juist ja, de Bee Gees. Die hoefden intussen niets meer te bewijzen. Die hadden een deel van de 60's plat gewalst met hun hits, tot het begin jaren 70 leek alsof hun inspiratie was opgedroogd. Niets bleek minder waar, want in 78 pakte ze uit met dit.

John Travolta die trok visueel alle aandacht naar zich toe in de film Saturday Night Fever, maar muzikaal ging alle eer naar de Bee Gees, die instonden voor de soundtrack met eruit als hoogvlieger Stayin' Alive. We blijven ook nog even, toch zeker nog ruim 3 kwartier met Headwaters. En wie ook van plan zijn te blijven, zijn Danny Klein en Vaya Con Dios.

beetje geïnspireerd door de disco en het Barry White geluid van de 70s. Vaya con Dios, stay with me. Dat beloof ik, dat doen we ook. Radio Ludo, elke dag van de partij, 7 dagen op 7. En dat er nog eens de klok rond. En je kan ons niet alleen thuis op je FM-radio beluisteren of je DAB+, maar ook via streaming. En dat wereldwijd, www.radioludo.be. We hebben via die weg al honderden luisteraars in het land van Trump. In Amerika dus, we kunnen dat checken. Have a nice day over there. Al ga ik toch wat tegendraads een Franse plaat draaien. We draaien nu eenmaal meertalig hier bij Radio Ludo. MUZIEK

0: hits en more.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Via internet is dit Radio.

komt oorspronkelijk uit Frankrijk, tussen Je t'aime van Shake, hier in een versie van bij ons, Gary Hager, You Know I Love You. Dat weet ik niet, hè, maar als hij het zingt zal dat wel. Ik wil hem gerust op zijn woord geloven. Dat moet ook, want anders geraken we niet ver. Jij moet ons dan ook geloven dat we hier bij Radio Ludo niet stilzitten en aan de weg blijven timmeren, waarover een van de volgende weken meer. Blijf goed luisteren. Blijf ons ook volgen op Facebook, dan weet je wat we allemaal van plan zijn.

Voilà, bewijs dat we meer dan zomaar meertalig zijn qua muziekkeuze. Uit Duitsland, Juliane Werding, Stimme im Wind. Ik moet opletten, want anders struikel ik erover. Maar ik heb onze vergeetkoffer tot hier gesleurd. Een koffer met daarin zo goed als vergeten singles, of toch tenminste platen die minder aan de bak komen. Tot die tijd, als een soort muzikaal bruggetje, Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

Twee zo goed als vergeten platen, die ritmisch wat bij elkaar aanleunen. Cher in een soort Phil Spector-stijl Dream Baby, met nadien The Globetrotters' Rainy Day Bells. Een song geschreven door de man die het ook zelf op plaat zette, Neil Sedaka.

Niels Sedaka O'Carroll. Ben je in de mood voor wat rock'n'roll, maar dan van die echte. Beide songs geschreven door Chuck Berry, maar die hoeft niet mee te doen deze keer. Die of zijn erfgenamen mogen de auteursrechten innen. Zometeen The Beatles, maar eerst is hier de man die nog vaak met Chuck Berry op het podium heeft gestaan, Jerry Lee Lewis.

Jawel, ook van de hand van Chuck Berry, rock and roll music, The Beatles. Ik weet niet of Chris en Koen Wouters goed op de hoogte zijn van de pure rock and roll. Koen is van het jaar 67. Toen lag de eerste golf van de rock and roll al 10 jaar achter de rug. Maar goed, je hoort zo aan hun muziek dat ze weten waar Abraham de Mosterd vandaan haalde. Dit komt alvast uit hun allereerste album.

daarmee zijn we in de ethisch aanbeland en blijven we ons moedertaal koesteren. Tegenwoordig wordt haast nog uitsluitend in Vlaanderen gescoord met Nederlandstalige liedjes. Denk maar aan Marnix, Aaron, Camille en Pommelien. Ooit was dat anders, maar in de jaren 80, ook al primeerde toen de Engelse taal in de hitlijsten, er waren een aantal artiesten die bleven dweven in onze moedertaal.

0: onder de zon.
1: Wat was dat een hit, zeg, uit 88, René Vroeger. In eigen huis, alles kan een mens gelukkig maken, opgenomen met dank aan de jongens en de steun van het goede doel die dat nummer ook schreven. En zijzelf, het goede doel dus, wisten ons land te charmeren met een liedje waarin België de boventoon voert.

snel dankjewel zeggen en afspraak maken voor morgen vroeg van 10 tot 12. Dan muziek met een strikje, oftewel 2 uur siesta. Dus tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

stelt niks voor, die is komiek. Hij roept een zus, hij blijft een zo. Maar zijn geschreeuw is enkel show. Er staat een man in uniform, met een gezag dat is enorm. Maar kleedt zo'n vent zich 's avonds uit, stelt hij niks voor.

0: together.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union en Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn.

Sirenen ongeïnteresseerd. Dat kan niet blijven duren. Ik word gek. Gelukkig zijn

Liefde en warmte, geen stress aan mijn lijf, gelukkig zijn. Zonder werk

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man, kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktetassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.